0: muziek van Santana, Evil Ways. En nogmaals, happy birthday to Carlos.
1: Summer music 1964.
0: Go! Yes, the Beach Boys, Little Honda.